probleem af. Een kat wat ze jenten, dat ze dat nee, dat mag haar paren. Dat gaat haar in haar, kille na wonder. Dus dat, jop in haar, wat dat gaat in haar. Dus dat, jop in haar, wat dat gaat in haar. Dus dat, jop in haar.